Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zoals jullie weten, leven we hier meestal lang en gelukkig. Maar soms zijn bepaalde figuren hier gelukkiger dan anderen. En hoe dat nou komt, weet eigenlijk niemand. Zo was bijvoorbeeld op een dag de wolf op zoek naar het geluk.
1: Hé, hey, wat doe jij daar?
2: Sst, ik wacht op het geluk.
1: Kan je lang wachten? Wij hebben nooit geluk.
2: Toch wel, want straks komt Roodkapje.
1: Wat heeft die nou met geluk te maken?
2: Nou, ze gaat natuurlijk van het bospad af om bloemetjes te plukken. En dan staat ze daar met haar rug naar mij toe en dan plukt ze.
1: En dan?
2: En dan spring ik tevoorschijn en dan...
1: En dan?
2: Dan vreet ik haar op met huid en haar. Dat is pas geluk hebben.
1: Je hebt gelijk. Nou, veel geluk straks. Waarom heb ik nou nooit eens geluk?
3: Loop maar netjes op daar heb je er al. In het bos, loop maar... Hé, hey, bloemetjes!
2: Zie je wel?
3: Dat zou grootmoeder leuk vinden. Maar ik pluk ze niet, hoor. Dat mag niet van mijn moeder.
2: Huh?
3: Want in het bos zijn wilde dieren. In het bos. Wat een geluk dat ik zo'n verstandige moeder heb. Anders zou het nog eens slecht met mij aflopen.
1: Wat is dat? Wat? Waterlandersboek?
4: Het is niet gelukt. Wij zijn de ongelukkigste figuren uit het hele sprookjesbos.
1: Wat is dat?
4: Het is de

0: Dat moet je vinden in het leven.
1: Wat zegt hij nou?
2: We moeten het geluk vinden.
1: Maar dat zit toch in die lamp?
2: Precies. En ik weet waar we die vinden. In zijn paleis.
3: Je bedoelt dat we die lamp uit zijn paleis moeten halen?
2: Ja.
3: Maar dat is toch stelen?
2: Dat is bijna hetzelfde.
3: Oh?
2: Als je steelt, dan vind je alleen iets dat eigenlijk niemand kwijt is.
3: Ja.
2: Kom mee.
4: Nog diezelfde dag hadden de heks en de wolf het voor elkaar. Zonder dat de fakir het merkte, gingen ze er vandoor met zijn wonderlamp.
3: Alles goed en best, maar wat gaan we nou wensen?
2: Een web vol kriebelende kruisspinnetjes.
3: Jakkes, laten we 7 geitjes wensen.
2: Nee.
3: Hé, hier die lamp.
2: Nee, afblijven.
3: Van mij. Ik wil nog spoelen.
2: Ik heb het bedacht. Geef hier.
3: Weet je wat jij kan? Jij kan wat mij betreft met lamp en al het dak op.
2: Rebels, rotjoch! Zo makkelijk kom jij niet van mij af. Ik wens dat jij hier naast mij zat op het dak.
1: Ja!
3: Hier worden wij niet zo gelukkig van.
2: Hoog, hè?
1: Hoeveel wensen hebben we nog?
2: 1.
1: Wij willen naar beneden! Goed dat we nog 1 wens hadden.
2: Ja, dat was een geluk bij een ongeluk. Maar we hebben er niks aan gehad. Weg ermee! Weet je wat wel geluk schijnt te brengen?
1: Nee.
2: Schermen!
1: Wegwezen!
2: Wacht op mij!
4: Zo zie je maar weer. Geluk, dat moet je af en toe hebben. Of vinden. Maar het geluk proberen te stelen, zoals de heks en de wolf. Dat werkt natuurlijk helemaal niet. Gelukkig maar. Dat zag je ook toen de reus. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

de leukste kidszender van Nederland.

0: Nederlandse scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: Woezel en Pip gaan verven. Ze hebben verf en papier gekregen en gaan vandaag een mooi schilderij maken. Woezel weet al wat hij gaat schilderen. Pip nog niet. Of toch wel?
1: Ik neem rood. Dat vind ik zo'n mooie kleur.
2: Ik vind blauw het mooist.
3: Ik ga een gevaarlijk kasteel maken. En jij, Pip?
1: Ja! Kijk, Woezel, wat vind je ervan? Ben ik nu niet een echte dame?
3: Oh, Pip, wat heb je nou gedaan? Je mag toch niet op jezelf verven als tante Perenboom dat ziet?
1: Wel hoor, mag best. Ik was het er straks gewoon weer af.
3: Nou, oké.
1: Kom op, we gaan het hele hok mooi maken. Kijk, Woezel. Dit wordt ons snoephuisje. En dan is het dak vol met koekjes.
3: Tja, koekjes zijn natuurlijk wel lekker. Ja, Pip. En hier zijn ook nog een heleboel snoepjes.
1: Zo, en hier nog een spekje.
3: Hey, Pip, hier was ik.
1: Kijk eens, Woezel. Jij kan ook wel een kleurtje gebruiken. Spekje op je neus, Woezel.
3: Nou, Pip.
1: Haha, mis!
3: Splash!
1: Klats!
3: Splitter!
1: Klats! Waf, waf, waf! Waf, waf, waf!
3: Dit is een heel leuk spelletje, Pip!
1: Zo is verven nog veel leuker! Klats!
4: Woezel, Pip! Foei! Wat zijn jullie aan het doen? Kijk eens om jullie heen.
5: Dat wordt mij toch wel een beetje te dol, zeg.
1: Oh jeetje. We zagen niet eens iedereen.
4: Ja, het is goed met jullie. Ga snel water halen en maak alles schoon. En begin maar bij jullie hok, want dat ziet er echt niet uit.
1: Nou... Wat een werk, hè, Woezel?
3: Oh jee, het wordt alleen maar erger. Hoe krijgen we dat nou schoon?
1: Ja, eigenlijk moet de hele tovertuin onder de douche.
6: Onder de douche? Wat hoor ik? Woe, heeft er iemand water nodig?
1: Oh, regenwolkje. Ja, we hebben heel veel regenwater nodig.
6: Regenwater komt uit een regenwolk. Kom voor elkaar, jongens.
4: Nee. Wacht even, Pip. Zijn jullie niet vergeten iets heel belangrijks te zeggen tegen iedereen?
1: Oh ja. Sorry, iedereen.
3: We bedoelden het niet zo, hoor.
1: We zullen het nooit meer doen.
4: Goed zo.
1: Hey, Woezel, zullen we morgen een mooi schilderij gaan maken?
3: Ja, goed idee, Pip.
0: Als de hele tovertuin weer schoon is, gaat het regenwolkje weer fijn ergens anders regenen. Woezel en Pip zijn heel blij dat het toch nog allemaal is goed gekomen. En morgen gaan ze een mooi schilderij maken. Voor iedereen. En zonder te knoeien.
7: Meer muziek, minder schermtijd.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Geertje! Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en...
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er iets aan de hand in het kasteel.
1: Ach, dat was ik vroeger. En dat zijn mijn gemene stiefzusters.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen. U bent nu prinses. Prinses Assepoester.
1: En dit is mijn prins. Jammer dat hij er bijna nooit is.
2: Gelukkig heeft u dit schilderij. Dan is hij toch een beetje bij u.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk ook mijn ring. Zo weet ik dat de liefste prins van de hele wereld bij mij hoort. Door deze ring denk ik elke dag aan hem.
2: Welke ring, koninklijke hoogheid?
1: Mijn ring! Ik ben mijn trouwring kwijt!
3: Jij hebt een nieuwe?
4: Ja!
5: Ja, dat is goed hoor.
6: Hé, wat is dat? Oh, een ring!
5: Gaat hij niet te hard zo?
2: Attentie, attentie! Prinses Assepoester is haar trouwring kwijt. Wie hem vindt, krijgt een beloning. Goud, zilver of juwelen.
6: Maar hij ligt gewoon hier.
7: Amai, ik ben heel arm. Kunt jij geen nieuwe laarzen voor me kopen?
8: Natuurlijk niet, ik ben ook arm. Ik ben de armste heks van de hele wereld.
2: Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?
7: Amai, ik hoor alleen maar slecht nieuws vandaag.
2: Benjamin heeft de trouwring van Assepoester teruggevonden. En hij krijgt vanmiddag een beloning van haar in het kasteel. Goud, zilver of juwelen.
8: Aha, dat is nog eens goed nieuws.
7: Ja, goed nieuws. Maar waarom eigenlijk? We hebben nog steeds geen rode cent.
8: Nee, nog niet. Maar ik heb een geweldig gemeen plan. Kom op. Kasteel. Daar wachten we op Benjamin.
7: Stop! Geef mij de helft van je beloning. En rap een beetje.
6: Maar ik heb nog helemaal geen beloning.
7: Oh nee?
6: Nee, ik moet eerst deze ring terugbrengen.
7: Ah ja, natuurlijk. Dat is waar. Dan wacht ik tot je terugkomt. En dan wil ik de helft van de beloning. Is dat duidelijk?
6: Ja, meneer.
8: Daar zal je hem hebben.
6: Pardon, mag ik er even langs?
8: Alleen als je belooft dat ik straks de helft van jouw beloning krijg.
6: Ja, maar...
8: Als je het niet doet, eten de reus en ik vanavond goudbruin gebraden geit.
6: Maar dan heb ik helemaal geen beloning meer over.
8: Dat is ook precies de bedoeling.
6: Vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat de prinses haar ring terugkrijgt.
8: Goed zo. De ene helft is voor mij en de andere helft voor de reus.
1: Benjamin, wat ben ik daar blij mee, mijn trouwring. En beloofd is beloofd, kies maar uit wat je hebben wilt. Goud, zilver of juwelen.
6: Ik hoef helemaal geen beloning.
1: Maar je hebt het verdiend. Het maakt me niet uit wat je kiest. Doe nou.
6: Vooruit. Als ik dan toch iets moet kiezen, dan wil ik wel... Die bezem die er tegen de muur aan staat.
1: Wat?
6: Dan zou ik de hele stoep van het kasteel schoonvegen.
1: Dat meen je niet. Dat is toch geen beloning? Dat is een straf.
6: Of wacht, eigenlijk wil ik dat niet.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al, wat een rare beloning.
6: Ik wil 2 bezems. Dan is de stoep sneller schoon.
1: Daar begrijp ik niks van. Waarom wil je dat dan?
6: Dat zal ik u vertellen.
8: Waar blijft die nou?
7: Daar heb je hem.
8: Ah, wat heeft hij bij zich?
7: Niks.
8: Niks?
6: Hallo.
8: Waar is je beloning?
6: Binnen. Omdat hij toch voor jullie is, wil prinses Assepoester hem zelf geven. Dus nu vraagt ze of jullie binnenkomen.
7: Amai. Op bezoek bij de prinses.
6: Tot ziens.
8: Wat sta je daar nou nog? We gaan onze beloning halen.
7: Ja.
0: De heks wist natuurlijk niet wat voor een beloning dat was. En tegen de prinses durft niemand nee te zeggen. Die middag werd de stoep van het kasteel dus heel erg schoon. Dankzij de heks en de reus.
7: Als je nog eens wat weet...
8: Hou je mond en vecht door. Des te eerder zijn we klaar.
0: Dat komt er nou van als je iemands beloning wilt afpikken. Zo was er ook eens een keer. Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was hard!
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
4: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
5: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
0: Haha,

Hallo! Wat leuk dat je weer luistert naar Hallo Kids Radio. En ik ben vandaag de DJ, Dirk Schelen. Je kent me wel. Van Nickelodeon, van YouTube, van Spotify, van mijn vele theateroptredens. En nu zit ik lekker hier bij de radio liedjes voor jullie te draaien. Van mezelf, maar ook van andere leuke artiesten. En ik heb mijn gitaar bij me en ik speel ook wat liedjes live, hoor maar. Woo! Nou, zullen we maar beginnen dan? En we gaan vandaag liedjes draaien en het thema is 3x3 is precies 9. Allemaal van die ouderwetse liedjes die jullie kennen van het kinderdagverblijf of van school. Papa en mama kennen hem ook, opa en oma kennen ze ook. We gaan met z'n allen lekker meezingen. En we beginnen met mijn favoriet. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant heeft de dikste billen van het hele... precies, land.

Wauw, zat je nou lekker mee te doen met de olifant? Ja, precies. Hè. Je weet ook hoe je dat moet doen. Met je neus dichtknijpen en je hand achter je hoofd. Net zei ik het al. Deze aflevering heet 3x3 is... 9. Precies. En dat liedje laat ik nu horen. En daar heb ik allemaal bekende liedjes ingestopt. Ik ben benieuwd of je ze herkent. Daar gaat-ie!

0: Wauw, super dat jullie allemaal zo lekker aan het meezingen zijn thuis. Helemaal leuk. Ik hoor het hier zelfs op de radio galmen. Helemaal leuk. En als je goed geluisterd hebt, dan hoorde je een koortje meezingen. En dat heb ik in mijn studio opgenomen samen met mijn dochter Lyra en twee vriendinnen Juska en Britte. Leuk, hè? Hebben ze bij mij meegezongen. Nou, we gaan nog een paar van die oud-Hollandse liedjes zingen. En er is ook een liedje dat heet De Wielen van de Bus. Dus laat de wielen maar draaien. En wie zit er achter het stuur? Gijs van juf Roos.
1: Dit is de Weerschedershow.

En nu een liedje waarbij je mee kunt zingen en tegelijk gebaren kunt maken en even lekker kunt gaan zitten en chillen. Op je billen. Nou,

Rom, bom. Ja, en ik speel dit liedje nu helemaal live voor jullie. Dus we kunnen het best nog een keer doen. Zullen we dat gewoon doen? En dan mag nu echt iedereen meezingen en de gebaren en bewegingen maken. Doe maar lekker mee. Daar gaat-ie.

nog eens om. Rom, bom. Rom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Hey, en er zijn toch nog veel meer van die oude liedjes. Deze bijvoorbeeld. Zag twee beren broodjes smeren. Oh, ik wou helemaal verkeerd akkoorden. Zag

0: die beren? Precies, smeren konden. En wat zeggen die beren dan? Hi, hi, hi. En naar jullie? Ha, ha, ha. Ik stond erbij en ik keek er naar. Zullen we het echte liedje even draaien wat ik heb opgenomen? Zag twee beren.
1: Lekker. Pasta schulka. Berengoed. En een beetje honing. Lekker.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

Nou zeg, heb je dat wel eens gezien? Twee kalkoenen die samen zoenen en vissen die een penalty missen en krokodillen die samen gillen. Nou, wat een grappige avonturen zaten er allemaal in dat liedje. Hè? Zeg, ik vertelde net al dat ik in mijn studio ook met Lyra, Juska en Britten heb opgenomen. Nou, Britten Ortover, die heeft ook een liedje helemaal met mij gezongen. En dat heet Op een grote paddenstoel. En dat doet zij de stem van Roodkapje. Luister maar, het is een heel spannend verhaaltje geworden.

Zo, dat was Roodkapje met de Britten Ortover. Mooi heeft ze dat gezongen, hè? Ik heb een keer opgetreden in Zuid-Laren, in Nederland, met mijn voorstelling. En nou heb ik begrepen dat Berend Botje helemaal naar Zuid-Laren is gevaren. Nou, toen dacht ik, om dat liedje heb ik daar toen lekker live gezongen. Dat vonden de mensen heel leuk. En ik vind het nu leuk om het liedje Berend Botje aan jullie te laten horen van een andere artiest, namelijk van Cowboy Billy Boom.

Zo, die Berend Botje, die vaarde naar Zuid-Laren en helemaal naar Amerika. En onderweg vaarde die door, of voer die door een sloot. En weet je wat hij daar zag? Een duizendpoot. Die was in de sloot gegleden. En dat vond de moeder van de duizendpoot helemaal niet leuk. En daar is een heel leuk liedje over. Dat ga ik nu voor jullie zingen.

0: sokjes vuil. Nou, je zal ze maar moeten wassen, al die duizend sokjes. En Berenbotje is natuurlijk naar Amerika gegaan, maar ik ben een keer naar België gegaan. Ja, naar Vlaanderen op bezoek bij kapitein Winocchio, een goede vriend van mij. En toen vroeg kapitein Winocchio, zullen we samen dat liedje zingen? In Holland staat een huis. En toen zei ik, ja, maar dan moeten we natuurlijk ook zingen. In België en Vlaanderen staat een huis. Nou, we hebben lekker muziek gemaakt samen in hun studio in België. En zullen we even naar het liedje gaan luisteren? In Holland staat een huis van Dirk Schelen met kapitein Winocchio.
1: Hallo Kids Radio, speciaal voor jou.
2: Hey Dirk Schelen, wat doe jij hier?
3: Dag kapitein.
2: Ja Dirk, waar ga je naartoe?
3: Ik ga naar Holland.
2: Ik breng je, kom maar aan boord.
3: Oh leuk, ik kan meevaren.
2: Wat heb je veel koffers bij Dirk?
3: Ja, die heb ik nodig om muziek te maken.
2: Oké, mooi zo, dan gaan we varen.
3: En zullen we ook een liedje gaan zingen?
2: Doen we.

Nou, dat was een fijn avontuur wat ik heb meegemaakt met kapitein Pinocchio in België. Lekker samen in de studio, lekker muziek maken. En we gaan nog een liedje zingen om nog even lekker helemaal uit ons dak te gaan. Het is een liedje wat jullie allemaal kennen en wat in de hele wereld gezongen wordt in verschillende talen. En jullie kennen ook het dansje. En wij zingen het natuurlijk in het Nederlands. Hij gaat zo. Oh, de hokey pokey. Zullen we de band erbij halen met de drums en de basgitaar en de keyboard? En het achtergrondkoortje met Lyra, Britten en Juska? Daar gaat hij. De hokey pokey.

Nou, het is hier ook een feestje in de studio. Ik zit zelf lekker mee te dansen en gitaar te spelen. Ik hoop dat jullie ook veel plezier hebben gehad en lekker meegedanst. En je luistert natuurlijk naar de Dirk Schelen Show op Hallo Kids Radio. En als je het nou leuk vindt, dan kun je ook een berichtje naar de studio van Hallo Kids Radio sturen. Wat je ervan vindt en misschien liedjes aanvragen. Je kunt natuurlijk ook een berichtje naar mijn Instagram en Facebook sturen. En ik vond het leuk. En als je nog meer wil horen op mijn YouTube kanaal, Dirk Schelen YouTube kanaal, kun je allemaal filmpjes zien. Zou het leuk vinden als je abonneert. Je kunt natuurlijk op Spotify luisteren. Nou, genoeg om contact te houden. En natuurlijk volgende keer weer op Hallo Kids Radio. Maar we moeten nog even het allerlaatste liedje gaan zingen. Doen jullie mee?

0: raak niet van je stuk. Misschien heb je wel geluk en zie ik je vast weer een volgende keer. Nou, leuk dat je geluisterd hebt. En je kunt natuurlijk ook een keer een optreden van mij komen om me te ontmoeten. Dat zou ik ook heel leuk vinden. En anders tot de volgende uitzending weer. Fijne dag nog, hè. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
5: Juliana Toren live.
3: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Jongens en meisjes, meneer Kaasgaaf. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Juliana Toren Live.
1: Ja, ja, maar mevrouw Suikerspin.
2: Ja.
1: Nou ja, normaal overleggen wij altijd even het onderwerp van de show, hè? Ja. Maar dat heeft u nu helemaal niet gedaan. Ik weet niet waar we het over gaan hebben.
0: Meneer Kaasgaaf, ja. Ik heb een hele grote verrassing voor u.
1: Voor mij?
0: Deze week is het thema eten.
1: Eten?
0: En speciaal daarvoor gaan we vandaag allemaal lekkere dingen proeven.
1: Oh, ja. Zin in!

0: Oh ja, mevrouw Suikerspin. U zegt dan wel dat de aflevering gaat over eten en we gaan proeven. Maar wat gaan wij dan allemaal proeven?
1: Oh, meneer Kaasgaaf. Ja. Het eerste wat wij vandaag gaan proeven is... popcorn.
0: Popcorn?
1: Ja, en deze heb ik meegenomen van de Juliana-toren. Oh, want deze maak ik altijd zo lekker in mijn suikerspinhuisje.
0: Dat vind ik ook. Maar wacht even met proeven, hoor. We gaan zo proeven, want er is een vraag binnengekomen die hier heel goed bij aansluit.
1: Wat leuk.
0: Dus we gaan snel naar het volgende onderdeel.
2: De vraag van vandaag.
0: Ja, want mevrouw Suikerspin, we hebben een vraag gekregen van Joost die over dit onderwerp gaat.
1: Oh, ja.
0: Dus ik zoek hem er even bij. Ja, kijk. Joost vraagt, wat is jullie lievelingseten?
1: Ach, meneer Kaasgraaf, dat is toch helemaal niet moeilijk. Nee. Nou, ik hou eigenlijk wel van popcorn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Poffertjes.
0: Lekker.
1: Lekkere wafels. Ja, en mijn favoriet, meneer Kaasgraaf.
0: Ja.
1: Een grote suikerspin.
0: Oh, die had ik al wel een beetje zien aankomen. Hè? Ja, en mijn lievelingseten, mevrouw Suikerspin, is eigenlijk... alles wat u maakt.
1: Och, meneer Kaasgraaf.
0: Ja, u kookt altijd zo lekker.
1: Oh, wat lief.
0: Ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, jongens en meisjes. Wat is jullie lievelingseten? Laat dat even weten, hè, via de website van Hallo Kids Radio.
1: Inderdaad, ben benieuwd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: Oh, haha, mevrouw Suikerspin, dat was een leuk liedje.
1: Oh, zeker weten. Maar meneer Kaasgaaf, we zijn nog niet klaar.
0: Nee.
1: Het volgende liedje komt eraan. Wacht, ik zet hem even aan.

0: Oh, meneer Kaasgraaf, ja. Ik denk dat het nu inmiddels tijd is om de popcorn te gaan proeven.
1: Ik kan niet wachten.
0: Nou, nee, maar.
1: Wacht even hoor. Ja, dank u. Eens even kijken.
0: Oeh, en?
1: Lekker, lekker.
0: Oeh, maar?
1: Nou, ik vind het erg lekker.
0: Oh, nou, en wat voor cijfer?
1: Een cijfer?
0: Ja.
1: Nou, even kijken hoor. Als ik een cijfer moet geven tussen spannend. De 1 en de 10, dan geef ik het een... Een 11.
0: Oh, meneer Kaasgraaf.
1: Zo lekker.
0: Nou, ik dacht, dat wordt dan misschien een 10, maar een 11.
1: Ja, u heeft zichzelf weer overtroffen,
0: oh,
1: hoor.
0: Meneer Kaasgraaf, dank u wel.
1: Goed gedaan.

0: Meneer Kaasgraaf, ja. Wist u dat dieren ook heel erg van eten houden? Ja, ik ben dus eigenlijk wel heel erg benieuwd of Cas misschien nog een leuk weetje heeft over deze dieren. Nou, hiervoor gaan we naar het volgende onderdeel.
1: Leuk.
2: Het dierenweetje van Cas de Reentjer.
0: Nou, vertel Cas, wat voor leuk weetje heb jij deze week?
3: Hey kids, hier Cas de Reentjer. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie je hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Babykoalas eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou, rustig. Die hele boom gaat heen en weer. Rustig. Wow. Ja, en zo ben je weer beneden. Ja, eet jij maar lekker door. Laters!
4: Tijd om niet meer stil te staan. Kom, we gaan er tegenaan. Een stoere reentje zoals ik en een kleine klik.

0: En mevrouw Circuspin, omdat u altijd voor mij en eigenlijk ook voor de jongens en meisjes al dat lekkers maakt in het park, heb ik een verrassing voor u.
1: Oh!
0: Ja, ik heb namelijk gekookt.
1: Nee.
0: We gaan. Mevrouw Circuspin, ik nodig u uit om samen met mij uit eten te gaan in het Reuzenrad.
1: Oh.
0: Wat is daarop uw antwoord?
1: Oh, meneer Kaasschap, ja!
0: Oh, ja! Ja, oh, ja ze leuk. Wil! Haha, oh, leuk! En nou, ik heb het Reuzenrad heb ik een tafeltje ingezet. En dan nou kunnen we daar lekker gaan eten. En ik heb allemaal lekkere dingen gemaakt.
1: Oh, en wat staat er op het menu?
0: Dat is een verrassing.
1: Oh, wat spannend!
0: Met een heel lekker toetje.
1: Oh, meneer Kaasschap.
0: Komt u mee?
1: Ja.
0: Dag allemaal!
1: Dag!

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
3: Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was aan het lachen met de ezel tot Roodkapje voorbij kwam.
1: Roodkapje, doe mee! Moppen vertellen aan de ezel tot hij een dukaat poept.
2: Geen tijd. Ik moet nog zoveel inpakken.
3: Ga je op reis?
2: Ja, vanavond. Ik heb alleen nog een grote koffer nodig.
3: Nou, heb ik niet. En een koffer van Klein Duimpje is voor jou een lucifersdoosje.
2: Er moet eten voor een hele winter in passen. Misschien heeft Langnek er een.
1: Wat is die van plan?
4: Is ze de hele winter op reis?
1: Waarom neemt ze dan geen afscheid?
4: Ze is vast bang dat je verdrietig wordt.
1: Ik mis haar nu al.
5: Wat een serieuze gezichten hier, zeg. Hé, hey, lach eens een beetje. Het leven is verrukkelijk.
1: Roodkapje gaat weg, voor heel lang.
5: Wat? Weg?
1: Ja!
5: Wat een ramp! Hoe moet het dan verder met mij? Waar gaat ze heen?
4: Ze zoekt een grote koffer om heel veel eten in te doen.
5: Een grote koffer? Uh-huh. Eten?
1: Ja!
5: Ik moet er weer vandoor. Dan ben ik nog net op tijd om Roodkapje uit te zwaaien.
6: Afscheid nemen is niet leuk. En ik kan het weten. De prins is heel vaak op reis.
1: Roodkapje moet gewoon hier blijven.
6: Soms gaat iemand een tijdje weg. Dat hoort erbij.
1: Als je iemand mist, ben je dan de hele dag verdrietig?
6: Een beetje. Maar als jij aan Roodkapje denkt en Roodkapje denkt aan jou, dan ben je toch heel dicht bij elkaar. Dan is de winter zo voorbij.
1: Dan ga ik haar iets geven waardoor ze me niet vergeet.
7: Waarom moest ik mijn koffer halen? Ga ik op vakantie?
5: Nee, maar Roodkapje wel. Voor heel lang. En ik heb mijn eten graag in de buurt.
7: Ik ben niet dom, maar ik snap het niet.
5: Luister, ik ga in de koffer zitten. Ja, jij doet hem dicht. Ja. Dan ga je naar Roodkapje en je zegt dat je de grote koffer hebt die zij zocht. Ja, ja, je neemt haar mee naar hier, ja? En doet net alsof je haar eten in deze koffer stopt.
7: Ja, duidelijk.
5: Goed zo.
7: Ja. Maar jij zit erin.
5: Je doet alsof, zeg ik toch. Dan komt de tweede stap van het plan. Dan zeg je, zal ik de koffer dragen? Die is veel te zwaar voor jou.
7: Oh ja, ja. Ja. Duidelijk. Ja, maar dan draag ik jou. Ja,
5: Roodkapje vertrekt. Jij loopt mee met de koffer. En als we heel ver weg zijn, maak je de koffer open en kom ik tevoorschijn. En dan krijgt Roodkapje een enkele reis richting Wolvenbuik.
7: Maar wat heb ik daar nou aan?
5: Nou, als Roodkapje spoorloos is, ja? Dan zal Klein Duimpje haar zeker in dat verre bos gaan zoeken. Ja, hoef je alleen maar daar te wachten tot hij voorbij komt.
7: Ah ja.
5: Ja, ja.
7: Daar ga je. Zo.
1: Hier, dan zul je nog eens aan me denken.
6: En dit muiltje zorgt ervoor dat je mij ook niet vergeet.
2: Wat aardig, maar waarom zou ik jullie vergeten?
6: Omdat je zo lang op reis gaat.
1: Ik mis je nu al.
2: Lang op reis? Ik ga 3 dagen bij oma logeren.
6: 3 dagen maar?
1: En je neemt zoveel eten mee.
2: Dat is voor oma. Heeft mijn moeder gemaakt. Genoeg voor de hele winter. Maar ik weet niet hoe ik het mee moet nemen.
1: Dus dit is geen echt afscheid. Ah, gelukkig heb ik niet gehuild.
2: Waarom gaan jullie niet mee? Zou oma gezellig vinden.
6: Ja?
1: Gigantisch!
6: Ik heb genoeg koffers. Je mag er wel eentje lenen.
7: Roodkapje!
1: Oké, ik ben er vandoor. Zie jullie bij oma.
7: Dit is geen stiekem plan hoor, maar gewoon zomaar iets wat ik moet zeggen. Daarin staat mijn koffer.
2: Oh.
7: Die mag je lenen.
2: Hoeft al niet meer. Assepoester heeft er een voor me.
7: Oh? Wat kwam er dan ook alweer? Zal ik die koffer dragen? Die is toch veel te zwaar voor jou?
2: Oh, nou, graag.
6: Mag die van mij er ook bij?
7: Leuk, op reis. Ik heb zelf ook ergens een hele grote koffer. Wat was daar ook weer mee?
8: Kan iemand me hier uithalen? Het is een beetje krap. Hallo, ik wil naar huis.
0: Oh. Als je aan iemand denkt die ver weg is, ben je toch een beetje bij elkaar. Niemand miste de wolf. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Weet je nog? Tante Perenboom en de wijze Varen hebben Woezel en Pip gevraagd een tekening te maken van het fijnste uit de tovertuin. En dat is nog helemaal niet zo makkelijk.
1: Het fijnste in de tovertuin?
2: Ja, of het mooiste, of het lekkerste, of het grappigste. Weet je nog op het strand, Pip?
1: Ja, dat weet ik nog, met die leuke zeeslinger. Ja, dat ga ik tekenen.
3: Woezel, wat ga jij tekenen?
4: Nou, ik weet het niet. Ik kan niet kiezen. Ik vind het zoveel fijn hier.
3: Nou, je vindt rennen toch heel fijn? Is dat niet het fijnst?
4: Ja! Ja! Rennen is heel fijn. Daar wil ik wel een tekening van maken.
5: Ja! Maar weet je wat het allerfijnste is, Woezel? IJs en sneeuw in de tovertuin. Oh, Woezel, weet je nog dat het zo koud was?
6: Oeh, ja!
5: Dat was leuk, hè? Toen konden we overal vanaf glijden.
2: Nou maak jij zeker ook een tekening vol met sneeuwpret, Woezel.
4: Nou, sneeuwreisvaren. Het fijnste in de tovertuin is... lekker eten. Taart met slagroom en chocola. Ik ga een tekening maken van een hele grote taart.
5: Viezerik. Je hebt je hele neus ondergetekend.
4: Hè? Oh.
5: Hey, weet je nog, Woezel, hoe fijn het is om lekker vies te zijn? Dat is pas leuk. Vies en nat en onder het zand. Dat moet je tekenen.
6: Splash!
4: Nee, joh. Verspetteren of rommel maken. Dat is nog veel leuker. Oh, en spelletjes zijn leuk.
6: Ja.
4: Weet je nog van spelletjesdag, Pip?
5: Oh ja, spelletjesdag.
4: Rennen. Met die boomstam.
6: Ja, Woezel, je kan het.
4: Dan moet je er natuurlijk niet invallen. Of...
5: Ik weet al wat ik ga tekenen. Het allerfijnste in de hele tovertuin.
4: Ik ook. Ik weet het allerleukste.
5: Die van mij is ook het grappigst.
4: Nou, de mijne is echt de aller... liefste!
0: Zo kan iedereen zien hoe mooi de tekeningen van de hondjes zijn geworden. Onze Woezel en Pip. Beste vriendjes in de tovertuin. Fijn.

mooi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

0: Kid Radio is de beste radio ever. Doei!
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Nou, lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag vonden Benjamin en Klein Duimpje iets heel bijzonders in het bos.
1: Wat is dit? Ik heb het hier nog nooit zien staan.
2: Het lijkt wel een spiegel.
3: Maar ik ben niet zomaar een spiegel. Ik ben een poort naar het Spiegelsprookjesbos. Daar is het nog leuker dan in het gewone Sprookjesbos.
2: Nog leuker? Hoezo?
3: Alles is daar anders. De wolf probeert geen geitjes te vangen. En de reus wil zijn laarzen niet steeds terug.
2: Dat klinkt goed.
1: Niet doen!
3: Luister niet naar hem. Aan de andere kant is het beter. Probeer het maar.
2: Het doet geen pijn en het lijkt me leuk daar. Ik ga het doen.
1: Dan gaan we samen.
2: Oké.
1: 1, 2.
2: Dat is gek. Ik zie helemaal geen verschil.
1: Ik ook niet.
3: Nee, maar je zult zien. Aan de andere kant is het beter.
0: Klein Duimpje en Benjamin zagen misschien niet veel verschil, maar al gauw merkten ze dat alles in dit spiegelbos wel heel anders was.
4: Nou, dag oma. Tot de volgende keer.
2: Tot ziens.
1: Meneer de Wolf, wat doen jullie daar bij het huisje van oma?
4: Oh, hallo, Klein Duimpje. Ik was net grootmoeder koekjes aan het brengen.
2: Ja, ja. Oma opeten zeker.
4: Oma opeten? Zo'n lief vrouwtje. Ik moet er niet aan denken.
5: Wat een grappig geitje ben jij, zeg. Willen jullie een snoepje?
2: Dan stopt u ons zeker in uw heksenhok.
5: Mijn heksenhok?
6: Natuurlijk niet. Waarom zou ik dat doen?
1: Nou, dat doet u toch als een kleine kindje.
2: De spiegel. Klein Duimpje, de spiegel werkt echt. De heks is aardig voor ons.
1: En de wolf ook. Gigantisch.
5: Nou, willen jullie nou nog een snoepje?
1: Graag, mevrouw.
2: Ja, heel graag. Hallo, Roodkapje. Dag, Langnek.
1: Waarom praat jij tegen mij, klein onderkruipsel?
7: Ja, ga eens gauw weg. Bah.
1: Maar wil je dan niet samen met ons spelen? Samen spelen? Dacht het niet. Jullie zijn veel te klein. En ik vind jullie ook helemaal niet aardig.
7: Nee, jullie zijn vervelend.
1: Wat is dat nou weer? Waarom doen die twee nu zo anders?
2: De spiegel. Alles is anders. Ook onze vrienden.
1: Ik vind het best fijn dat de wolf en de heks niet meer achter ons aan zitten. Maar Roodkapje is mijn vriendinnetje.
2: Maar in dit bos niet meer.
1: Ik wil naar huis. Naar ons eigen bos.
2: Ja, ik ook. Kom, we gaan terug naar de spiegel.
0: Maar de toverspiegel was ineens een stuk minder aardig geworden.
3: Nee.
2: Maar we willen terug naar huis. Alles is hier anders.
3: Dit wilde je niet, toch? Een lieve wolf en een aardige heks.
1: U hebt tegen ons gelogen.
2: Wat doe je nou?
1: Laten ze door, of anders gooi ik hem met deze steen in 1000 stukken.
3: Dat durf je toch niet. Dan krijg je 7 jaar ongeluk.
1: In het Spiegelsprookjesbos is toch alles anders? Misschien krijg ik juist 7 jaar geluk. Ik denk dat ik het maar probeer.
3: Nee, dat kun je niet doen.
1: Oh, jawel hoor. 1, 2...
3: Nee. Stop maar. Jij wint. Jullie mogen terug naar jullie eigen bos.
1: Gigagantisch.
2: Joepie. 1, 2...
1: Zou het gelukt zijn? Hoi, Klein Duimpje. Zullen we gaan spelen?
7: Ik heb wel zin in verstoppertje.
2: Hoera!
1: Gigantisch!
7: Volgens mij hebben ze wel zin in een spelletje.
1: Ja.
0: Klein Duimpje en Benjamin waren maar wat blij dat al hun vrienden weer gewoon hun vrienden waren. En de toverspiegel, die hebben ze ver weggestopt. Die zorgt toch alleen maar voor ellende. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag,

0: nog vaker.
1: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Poop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

een rover, zo Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jonge heer zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in je

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja! Dit is Hallo Kids Radio.
7: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
8: We gaan in de spotlight voor publiek.
7: En dat doen we ook de koprol.

0: leuke, hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes Denisa, doei!
1: Euro, let's come together!
2: Europa, Europa, Europa.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welkom bij de wereld van Studio 100.
2: De wereld van Studio 100.
3: Blij dat je er bent.
4: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
5: Lopper de plop.
4: Ze zijn er allemaal bij.
6: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent.
7: Hier vind je alles van K3.
8: Hoe goed is dat?
4: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
7: Joehoe!
4: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
7: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
9: Dat is de magie van Studio 100.
5: Wow.
1: Hallo Kids Radio.
10: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
6: Schip ahoy piraatjes.
4: Oké, daar gaan we.
1: De wereld van Studio 100.
11: Party, party.

0: schip ahoy, piraatjes!
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy!
1: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Yahoo!
1: Neem je stem op en laat je horen.

0: Oh, Marie, ja. Mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
5: Boemaloo, kirikiri, boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

0: Se salavi, baby.
1: Wat een goede manier om deze weekendshow te openen. Als ik wel op het goede knopje druk.
2: Hey. Hallo Kids Radio.
1: Jazeker, een hele goede middag. DJ Jawameer met de weekendshow. En ik heb er weer heel veel zin in vandaag. Ik heb weer van alles meegenomen voor je. En het is wel hetzelfde als elke week, maar wel weer andere dingen. Want ik heb weer een superleuk weetje meegenomen. En ik denk dat jij dit weetje zeker weten nog niet kent. Dus ja, je kunt ook nog wat leren dadelijk. Daarnaast staat ook de K3 Bingemolen. Je hoort hem. Jazeker, die staat ook gewoon weer hier klaar voor dadelijk weer een uniek liedje van K3. Ik ben gewoon nu al benieuwd welke er dadelijk uit gaat komen. En als dat allemaal nog niet genoeg was, heb ik ook weer een hartstikke leuk spelletje meegenomen om aan jou weg te geven. Nou, hoe je kans maakt, dat hoor je.

0: Nou snap ik het, ja.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
3: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

echte weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... Mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor een weetje het zeker. Met vandaag een weetje over een dier. Ja, ik heb een weetje over een dier meegenomen. En bij dat weetje stel ik aan jou de vraag. Is wat ik net zei nou waar of is het niet waar? Oftewel, dit is ook het moment dat jij wat slimmer kunt worden dan net de rest van de hele klas. Want jij weet dadelijk net iets meer over krabben. Ja, dus niet krabben als je jeuk hebt. Nee, over het dier de krab. Daar heb ik een weetje bij dus. Let goed op. Ik ga hem maar één keer herhalen. Met daarbij aan jou dus die vraag, hè. Is het waar of niet waar? Dus, let goed op. Daar komt hij aan. Is het waar of is het niet waar dat krabben alleen maar recht vooruit kunnen lopen? Oeh, nou dat zou zomaar kunnen. Want ja, krabben leven bij de zee, moeten vooral ook een beetje kunnen zwemmen. Is het waar of is het niet waar dat krabben alleen maar recht vooruit kunnen lopen? Daar mag jij even over na gaan denken. En die nadenktijd daarvoor, die gaat nu in.

Dat was jouw nadenktijd alweer. Over dus het weetje of het nou waar of niet waar is dat krabben alleen maar recht vooruit kunnen lopen. Nou, zal ik het maar gewoon vertellen. Dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, krabben kunnen juist alleen maar opzij lopen. Dus alleen maar naar links of naar rechts. Dus als je een keer een krab ziet lopen, moet je maar eens opletten. Die zullen nooit rechtdoor gaan, dus als ze met hun ogen naar voren kijken. Kunnen ze niet naar voren lopen? Nee, dan kunnen ze alleen maar van links naar rechts. Ja, en als je dat afwisselt, hè, dan ga je uiteindelijk ook wel naar voren toe. Maar dus nooit recht vooruit, altijd van links en dan weer terug naar rechts. Alsof ze een beetje aan het walsen zijn op het strand. Moet ik wel zeggen dat ik zelf wel blij ben dat ik niet alleen maar naar links en rechts kan lopen. Dat als ik ergens naartoe kijk, dat ik dan ook gewoon weet. Nou, als ik daarheen wil, hoef ik alleen maar mijn linkervoet voor mijn rechtervoet te zetten.

0: goede muziek hier op Hallo Kids Radio. En over goede muziek gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit. En die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend. En dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit, want de superhit van deze week is
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

En dan is het ineens alweer tijd voor de K3 bingo. Hoogtijd dus voor muziek van K3. Maar ja, welk liedje van K3 dat wordt, dat kies ik niet. Nee, dat doet die K3 bingo voor mij. Want daarin zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort dan weer bij een liedje van K3. En dat kan dus een heel oud liedje zijn, een nieuw liedje, een populair en onbekende. Ja, misschien dat je zelfs dadelijk een nieuw liedje van K3 leert kennen. En dat is alleen maar mooi meegenomen natuurlijk. Dus dat maakt hem ook zo leuk. Je weet niet wat eruit gaat komen en het kan echt van alles zijn. Dus ik ga even kijken bij die bingomolen hoe het eraan toe gaat. Want ik zie nu balletje nummer 2 ligt in het midden aan de bovenkant. En dat is al vaker gebeurd. Dat het balletje wat aan de bovenkant ligt, dat balletje er ook echt uitkomt uit die bingomolen. Dus ja, zou dat vandaag weer het geval zijn? We gaan het zien. Ik ga eraan draaien aan de K3 bingomolen. Daar gaat-ie. En ja. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. Het is geworden nummertje 2. Kijk, is het toch weer gebeurd? Dat het balletje in het midden, dat balletje er ook echt uitkomt. Nummertje 2 uit de K3 bingomolen. Die hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Woppa. En het liedje Woppa is een van de meest dansbare liedjes van K3. Je kunt hem ook lekker meeschreeuwen. Woppa hey, woppa ho. Nou, ik heb er helemaal zin in. Dit liedje komt bijna nooit voorbij op Hallo Kids Radio, maar is echt wel een heel erg leuk liedje van K3. Bij nummer 2 uit de bingomolen is dit Woppa.

spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke week, elk weekend, geef ik een heel erg leuk spelletje weg om lekker met z'n allen samen te kunnen doen. En ook dit weekend heb ik weer een spelletje. Nou, ik zeg spelletje, het is best wel een grote doos. Ik heb hem hier naast me, je hoort het al. Het is een doos met daar allemaal dingen in van het spelletje Hekje Hoekje. Ja, en in het spelletje gaan we uiteindelijk in hekjes hoekjes plaatsen. Ja, het is een spelletje uitgegeven door Grand Prix en dat spelletje kan van jou zijn. Want in Hekje Hoekje heb je allemaal hekjes en heel veel driehoeken. En dan is het aan jou de taak om goed te gaan zoeken, goed op te letten, om te zien welke driehoek het beste in welk hekje past. Dan heb je nog allemaal andere dingen, allemaal actiedriehoeken? Nou, er zit van alles in, maar uiteindelijk moet je dus goed gaan zoeken, goed gaan nadenken, om te zien welk hoekje in welk hekje past. En dat spelletje kan dus van jou zijn. Ja, dat spelletje kun je winnen en daarvoor ga je naar hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. En daar moet je dan antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. In het spelletje Hekje Hoekje draait het allemaal om driehoeken. Maar hoeveel hoeken heeft een driehoek? Ja, als je het antwoord weet op deze prijsvraag, laat het dan vooral weten via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. Ik zal nog één keer herhalen. In het spelletje Hekje Hoekje ga je allemaal driehoeken plaatsen in een hek. Maar hoeveel hoeken heeft een driehoek?

heerlijk, hè? Die weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. Maar dan keek ik net even op de klok en viel het me op dat het ook alweer bijna 5 uur is. Ja, die weekendshow die vliegt altijd vooruit. En dat betekent ook dat het ook alweer bijna richting avondeten gaat. Er zit er nog wel een uurtje tussen, hè? 6 uur avondeten. Maar ik ben er wel over aan het nadenken, want ik wilde vandaag even wat bijzonders gaan maken. Ik eet best wel vaak pasta. Ik hou van pasta. Mijn favoriete eten is ook al heel erg lang pasta met groene pesto en een beetje kipfilet erin. Heerlijk! Heerlijk, heerlijk. En dat maak ik dus ook wel regelmatig. En nu had ik wel zin in iets Italiaans vanavond, maar ik had geen zin in pasta en ook al geen zin in pizza. Nee, ik heb wat anders bedacht. Ik ga het een beetje combineren, een beetje de tomatensaus van pasta en iets van deeg erin. Nou ja, pasta is zelf ook een beetje deeg natuurlijk. Maar als je het allemaal bij elkaar gooit en dan even in de oven zet, dan krijg je uiteindelijk een echt heerlijker Italiaans eten. En dat is lasagne.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, want al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

Oh, ik keek even op de klok. En dat had ik beter niet kunnen doen, want nu zie ik dat die tijd toch voorbij is gevlogen. Het is alweer het einde van deze weekendshow. Ik hoop dat jij dadelijk heel erg lekker gaat eten. Ook nog een hele fijne avond en graag tot de volgende weekendshow. Doei doei!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hoi, jullie zijn echt de coolste radio van Nederland.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: precies.
1: Alleen.
0: Precies. En als wij zingen, zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hallo.
0: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja, eigenlijk ook.
0: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje.
0: Jongens, meisjes.
3: Hallo, ik ben Vera en ik vind Kids Radio echt super leuk. Groetjes.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Zo, we zijn er!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Jij een staartje met een krul.
3: Jij hebt tanden zulke grote.
2: Jij kunt knorren.

0: Raponsje. Ergens midden in een bos stond een oud huis met een hele hoge toren. Om dat huis lag een geheimzinnige tuin met daaromheen een bouwvallige muur. Hier en daar hadden dikke takken van wilde struiken de stenen zo ver uit elkaar gedrukt dat de muur op sommige plaatsen was ingestort. Het leek net of daar niemand meer woonde. Daarnaast lag een smalle tuin met een klein sober huisje. In dit huisje woonden een man en een vrouw. Die vrouw was erg ontevreden en jaloers. Ze wilde alles hebben wat ze zag. Ze hadden geen kinderen. Niet omdat ze die niet wilden, maar omdat ze er gewoon niet waren. Op een dag stond de vrouw weer eens nieuwsgierig uit het raam te turen naar de tuin van de buren. Ze zuchtte en zuchtte en zuchtte.
1: Wat ben je nou weer aan het zuchten? En wat zie je nu weer dat je graag zou willen hebben?
2: Ach, van nature ben ik een tevreden vrouw, dat weet je.
0: De man verslikte zich bijna in zijn thee, want zijn vrouw was nooit, maar dan ook nooit tevreden.
2: Maar die veel te grote tuin van dat rare oude mens van hiernaast ziet er prachtig uit met al die bloemen en groenten. Kijk, daar bijvoorbeeld staat de heerlijkste en fijnste Rapunzel die ik ooit gezien heb. Ach, lieverd, zou je daarvan niet eens wat bosjes voor mij kunnen plukken? Dat merkt ze vast niet en er staat toch te veel voor haar alleen.
0: De man wist inmiddels al dat het geen zin had om zijn vrouw tegen te spreken, dus beloofde hij 's nachts om wat te gaan halen. Helaas, toen zijn vrouw de volgende dag de Rapunzel met smaak in haar eentje gulzig weg zat te werken, was dat niet genoeg en wilde ze meer en meer. Dat ging zo 3 nachten door. Maar de 4e nacht ging het mis. De vreemde oude buurvrouw had al lang gezien dat er steeds Rapunzel uit haar tuin verdween en was op onderzoek uitgegaan.
3: Zo, dus daar blijft mijn Rapunzel. Het is niet te geloven dat de buren gewoon mijn groenten stelen. Hoe haal je het in je hoofd, buurman?
1: Werkelijk, het spijt me. Ik weet dat het slecht is, maar u kent mijn vrouw niet. Die blijft maar zeuren en zeuren en zeuren als ze eenmaal iets ziet wat ze graag wil hebben. Ik heb geen leven meer.
3: Dacht je nou echt dat je het daarom ongevraagd uit mijn tuin mag stelen? Werkelijk? Maar luister. Ik weet het goed gemaakt. Je vrouw krijgt zoveel Rapunzel als ze wil. En in ruil daarvoor krijg ik jouw dochter.
0: De man zei meteen dat het goed was, want hij dacht, nou, ik heb toch geen dochter, dus hoef ik niks te geven en heeft mijn vrouw niks meer te zeuren.

0: Een jaar ging voorbij. De vrouw was inmiddels al die Rapunzel beu. Bovendien had ze een nieuwe bezigheid. Kleertjes breien voor haar kindje dat elk moment geboren kon worden. Een paar dagen later was het zover. De vrouw baarde een prachtige dochter. Eindelijk leek ze echt tevreden en gelukkig. Toen er plotseling door een oude vrouw met een kronkelige stok op de deur werd geklopt.
1: Oh, dag, buurvrouw. Wat leuk dat u naar onze dochter komt kijken.
0: Plotseling herinnerde hij zich weer de belofte die hij had gedaan aan de oude buurvrouw. Hij kreeg de schrik van zijn leven toen de oude vrouw hem met priemende ogen indringend aankeek en heel hoog en gemeen lachte. Hij zag het nu pas, voor het eerst helder en duidelijk. Deze oude vrouw was een echte toverkol. Uit haar grijnzende mond met nog maar een paar gele tanden klonk een krassende stem.
2: Maar buurman, dat is toch mijn dochter? Dat weet je toch? Je weet toch wat je beloofd hebt? Ik neem haar mee en verzorg haar goed.
0: Toen de wanhopige ouders beschermend voor het wiegje van hun dochtertje gingen staan en riepen dat ze nooit en te nimmer haar zouden afstaan, gebeurde er iets verschrikkelijks. De oude toverkol veranderde de man en de vrouw in twee prachtige bosjes Rapunzel.
1: Maar alsjeblieft, buurvrouw, wat doet die...
0: Ze plantte ze in de voortuin en liep weg met het kleine meisje in haar armen.
2: Ik noem jou Rapunzel. En vanaf nu ben je van mij.
0: Jaren gingen voorbij. En Rapunzel werd mooier en mooier. Ze had goudblonde haren die, als ze niet in een vlecht zaten, meters achter haar aansleepten. Op een dag besloot de toverkol Rapunzel op te sluiten. Want binnenkort zou ze 18 jaar worden en zou ze kunnen besluiten om haar eigen weg te gaan. En dat wilde de toverkol niet. En daarom sloot ze Rapunzel op in de toren zonder deuren en trappen en met maar één klein raam. Elke avond ging de toverkol langs om haar wat te eten te brengen. Ze ging niet op haar bezem stil, als je dat zou denken. Nee, ze ging onderaan de toren staan en kraste dan...
2: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: Als ze dat geroepen had, verscheen er een hele lange vlecht uit het raam. En daarlangs klom ze dan naar boven.

0: Ook dat ging zo weer jaren en jaren door. En niemand die het zag of wist. Tot er op een dag een reiziger langskwam op een prachtig wit paard. Het was een hele rijke en belangrijke man. Dat zag je zo. Hij stond verbaasd te kijken hoe die oude vrouw met haar kromme benen langs die vlecht naar boven klom. En zei bij zichzelf...
1: Heel vreemd. Dat moet ik eens beter bekijken. Wie zou daar in die toren zitten?
0: De volgende ochtend kwam hij terug en ging onderaan de toren staan roepen.
1: Meisje! Meisje! Laat je mooie vlecht eens neer!
0: Hij klom langs de vlecht naar boven en daar zag hij het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Rapunzel schrok hevig toen ze de knappe prins door het raam naar binnen zag stappen. Maar ze keken elkaar aan en waren op slag verliefd.
1: Wil je met me trouwen?
2: Ik zou heel graag willen, prins, maar hoe kom ik hier weg?
1: Ik heb een plan. Morgen neem ik je mee. Voor nu laat niets merken. Tot morgen, Rapunzel.
0: De prins ging weer langs de vlecht naar beneden en gaf nog een laatste handkus. Rapunzel had nog maar net haar haar binnengehaald toen de toverkol onderaan de toren stond te roepen. Oeh, dat ging maar net goed.
3: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: De toverkol klom naar boven en keek Rapunzel doordringend aan. Ze deed net of ze niet zag dat Rapunzel bloosde, maar nam zich voor eens wat beter op haar te letten. De volgende dag kwam de prins weer terug en vroeg aan Rapunzel om haar mooie vlecht weer neer te laten. Eenmaal in de torenkamer vertelde de prins zijn plan.
1: Dit is mijn plan. Ik knip je vlecht af en hang die aan het venster. Zo zal die toverkol te laat merken dat je weg bent. Kom, je mooie vlecht zit nu vast aan het venster. Ga jij eerst naar beneden. Ik heb hier nog wat belangrijks te doen.

0: Terwijl Raponsje naar beneden klauterde, begon de prins enkele planken van de vloer los te maken. Daaronder was niks. Wel 100 meter niks. En daarna een diepe put met water. Zo, dacht hij, dat houdt die oude toverkool wel even bezig. Ze zal denken dat Raponsje naar beneden gevallen is en zal haar dan niet meer zoeken. Maar zover kwam het niet. Want net toen de prins naar beneden wilde gaan, klom de toverkool naar binnen. De prins nam een snoekduik en kon nog net de vlecht van Raponsje pakken. Vliegensvlug ging hij ook naar beneden en samen met Raponsje ging hij op zijn paard zo snel als de wind op weg naar zijn kasteel. Een vreselijke toverspreuk werd vanuit de toren gegild. De toverkool stond te stampvoeten van woede. De planken kraakten onder haar gewicht. En ja hoor, daar ging ze. De diepte in. Wel 100 meter in het niks. En toen in de diepe put met water. Ze probeerde nog wat te toveren onderweg. Maar het hielp allemaal niets. Ze viel en bleef vallen. Maar helaas voor haar kunnen toverkollen niet tegen water. Dus toen haar billen het water raakten, losten ze op in een klein wolkje rook.
1: Hoe heet je eigenlijk?
2: Raponsje.
1: Raponsje, trouw met mij en word koningin van mijn land.
2: Als ik nooit meer Raponsel hoef te eten.
0: En ze leefde nog lang en gelukkig.

0: denk je, kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Je moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
1: Ja, het scheelt je natuurlijk ook een heleboel borstelen elke dag.
0: Ja, daar zeg je wat. En wat dacht je van shampoo? Schuimspeltjes.
2: Meer dansen, minder schermtijd. Luister via Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
2: met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan!
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
2: Opstaan wordt een feestje.

fluffy glitter en van snoep alles van mij. Smoothies zijn mijn eenhoornpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan.

0: Door een roosje. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die al jaren verlangden naar een kindje. Totdat er een wonder gebeurde en er ook echt een prinsesje werd geboren.
1: We geven het grootste geboortefeest dat er ooit is geweest in het hele land. Nodig alle edelen uit en alle feeën.
0: De lakei begon onmiddellijk met het schrijven van de uitnodigingen. Alle edelen en 13 feeën.
2: 13? We kunnen de slechte vee toch niet uitnodigen?
0: En zo geschiedde.
1: Welkom, vrienden, en een speciaal hartelijk welkom voor de 12 goede feeën.
3: Wij kunnen u niet zeggen hoe gelukkig wij zijn met de geboorte van ons dochtertje.
4: Lieve koningin, wij zouden graag een wens voor haar uit willen spreken. Ik geef jou de gave van schoonheid.
2: En ik de gave van oprechtheid.
0: Zo ging het nog even verder, totdat de 12e vee aan de beurt was. Deze wilde net haar wens uitspreken toen het ijzig koud werd in de grote feestzaal. De kaarsen begonnen te flakkeren en de grote houten deuren vlogen met een klap open.
5: Hoe haal je het in je hoofd? Waarom ben ik niet uitgenodigd?
6: Wat gebeurt hier?
5: Het is jouw schuld dat ik hier niet ben uitgenodigd. Als bewijs van eeuwigdurende koningsliefde zal ik ook een wens uitspreken voor de kleine meid. Op de dag dat ze 16 jaar wordt, zal zij zich prikken aan een spinnenwiel en sterven!
6: Nee!
7: Grijp die vrouw!
0: De wachters sprongen naar de boze vee, maar waren te laat.
6: Wat moeten we nu doen?
4: De toverkracht van de slechte vee is veel sterker dan die van mij. Maar ik kan de toverspreuk wel veranderen. Lieve prinses, als jij je prikt aan een spinnenwiel, zul je niet sterven, maar je zult in een diepe slaap vallen. Zo diep dat je 100 jaar zult blijven slapen, wachtend op de kus van je ware liefde.
0: De volgende dag liet de koning alle spinnenwielen in het hele land verzamelen en verbranden.
1: Nu hoeven we nergens meer bang voor te zijn, liefste vrouw. Er zijn geen spinnenwielen meer in ons land.
0: Die avond ging de goede vee op pad samen met het prinsesje. Ze besloot voor de zekerheid naar een oud houthakkershuisje te gaan, diep in het bos, waar niemand haar zou kunnen vinden. Zo kon ze tot haar 16e verjaardag veilig opgroeien.
4: Ik moet een naam voor haar hebben. Een naam die niets te maken heeft met een prinses. Door een roosje wil ik je noemen en ik zal een goede tante voor je zijn.

0: Vele jaren gingen voorbij. Door een roosje leefde vrolijk en vrij in het bos met de goede vee. Het was vlak voor haar 16e verjaardag toen ze door het bos liep. Het bos was zo mooi en de bloemen roken zo heerlijk dat ze spontaan begon te zingen. In de buurt van de open plek was een prins aan het jagen. Hij hoorde het gezang en keek wie er zo'n prachtige stem had.
1: Wie ben jij?
2: Mijn naam is prins Jonathan en jij? Hoe heet jij?
1: Mijn tante noemt me Doornroosje.
2: Je naam is net zo mooi als jij.
0: Doornroosje begon te blozen. De prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Waarom was ze een boerenmeisje en geen prinses? Anders zou hij onmiddellijk met haar trouwen. Plotseling kwam de goede vee aangelopen.
3: Doornroosje, ik heb je toch geleerd dat je nooit met vreemden mag praten?
1: Wat kan het voor kwaad?
3: Het kan heel veel kwaad. Als jij eens wist waar sommige mensen toe in staat zijn.
0: De dag van Doornroosje's 16e verjaardag brak aan. De vee had zich voorgenomen om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Maar helaas, de haan vergat te kraaien, zodat de goede vee nog diep lag te slapen toen Doornroosje allang wakker was.
1: Ik heb heerlijk geslapen. De vee slaapt nog. Dan kan ik mooi nog even snel het bos in om voor mijn verjaardag bloemen te halen.

0: Ondertussen was de prins verder gereisd. Hij had gedroomd van Doornroosje en was zo verschrikkelijk verliefd geworden dat hij besloten had terug te keren om haar te vragen om met hem te trouwen. Doornroosje was ondertussen steeds dieper en dieper het bos ingegaan.
1: Hé, wat staan daar voor prachtige bloemen? Hoe kan het dat ik die nooit eerder heb gezien? Wonderlijk, ze staan bij een huisje.
0: Al bloemen plukkend liep ze richting het huisje toen ze plotseling een oud vrouwtje zag die zat te spinnen met een spinnenwiel.
1: Dag mevrouw, wat bent u aan het doen?
2: Ik ben garen aan het spinnen, lieve kind.
1: Mag ik even kijken? Ik heb zoiets nog nooit gezien.
2: Dit is een spinnenwiel. Dat gebruiken we om wol tot garen te spinnen. Wil je het ook eens proberen?
1: Kan dat geen kwaad?
2: Natuurlijk niet. Ik ben er toch bij. Ik zorg dat je niets overkomt.
0: Toen Doornroosje haar hand uitstak naar het spinnenwiel, gebeurde dat wat 16 jaar geleden voorspeld was. Ze prikte zich en Doornroosje viel op de grond neer. De oude vrouw bleek niet minder dan de boze fee te zijn.
2: Dat zal ze leren om mij niet uit te nodigen.
0: Ondertussen was de goede fee wakker geworden en had het lege bed van Doornroosje gevonden. Ongerust ging ze op zoek en vond een slapend Doornroosje. Ze schrok hevig. De boze fee was haar toch voor geweest. Ze had niet kunnen voorkomen dat de verwensing uitkwam. Gelukkig had haarspreuk gewerkt en was alles en iedereen in en om het kasteel in een 100 jaar durende slaap gevallen. Ze besloot Doornroosje terug te toveren naar haar eigen torenkamer, waar ze die 100 jaar zou blijven slapen. De volgende ochtend stond prins Jonathan voor het huisje van de goede fee.
3: Doornroosje, het kan me niet schelen dat je geen prinses bent. Ik hou van je en ik wil je nooit meer kwijt. Trouw met mij.
0: De goede fee kwam verdrietig naar buiten en vertelde hem het treurige verhaal.
3: Betoverd? Ik wil haar zien en ik ga niet weg voor je me verteld hebt waar ik haar kan vinden.
4: Voor je eigen best wil zeg ik niet waar ze is. Het zou je ondergang zijn.
3: En toch wil ik het weten.
4: Goed. Ik zie dat niets of niemand je nog weghoudt van Doornroosje. Maar besef wel dat waar je nu voor kiest ik niet meer ongedaan kan maken.
0: De goede fee legde hem uit waar het kasteel van Doornroosje was. En daar ging de prins. Hij gaf zijn paard de sporen op weg naar zijn Doornroosje. Eenmaal aangekomen in de tuinen van het kasteel, slaat ook voor hem het noodlot toe. In een flits veranderde de prins met paard en al. En daar stond hij, als standbeeld voor de komende 100 jaar, net als de anderen. Met dit verschil dat de goede fee ervoor had gezorgd dat prins Jonathan als eerste door de ochtendzon gewekt zou worden.

0: Vele jaren gingen voorbij en het kasteel raakte overwoekerd met doornstruiken. Vele ridders gingen naar het kasteel toe en probeerden met hun zwaarden de struiken weg te hakken. Maar er was er geen één die het lukte om de torenkamer te bereiken. Na 100 jaar werd prins Jonathan gewekt door de eerste zonnestralen. En nog steeds in volle vaart galoppeerde hij op de poort van het kasteel af. Maar nog voor zijn zwaard de doornen had geraakt...
1: Dat is vreemd. Alle doornstruiken verdwijnen.
0: En zo bereikte de prins de hoogste torenkamer. En daar lag Doornroosje. Hij boog zich voorover en kuste zachtjes haar lippen. Doornroosje sloeg haar ogen op en keek in die van Jonathan.
2: Goedemorgen. Wat doe jij hier? Ik geloof dat ik wel heel diep geslapen heb.
1: Jij bent nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb. Wil je met me trouwen?
2: Jonathan, ik vind je erg aardig, maar je overvalt me met je vraag. Daar zou ik graag nog een nachtje over willen slapen.
0: Het antwoord van Doornroosje was gelukkig ja. Het huwelijk werd het grootste feest dat ooit gevierd was in het land en waar nog jaren later over werd gepraat.

hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

Kids Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline.

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: La musica.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

Hallo, welkom bij Kids Radio. Hier hoor je allemaal leuke liedjes. Veel luisterplezier!

0: or another.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Jetzt Radio ist stopp.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Zit je vol, Janna?
1: Tuurlijk, Sjaar. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papiermaché. Zoeken naar een groot schat. Chill.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Yelp! Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter weer!
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

Met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ah! Hartstikke

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: drukken. En dan geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: 1.
1: Goodbye to you!
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.